En nou schoul gaan dat ding hem immer schlaagt. Als hij 14 jaar oud is, rand hij weg van huis. Nou in een andere stad, wo zijn ältere broeder de koch wie in een restaurant. Daar geven ze hem voor het arbeid, met abwaschen en alles reinmerken. Nu wie hij onder zijn broeder zijn absicht, dat ik hem zo schijn dat hij een beetje in een familie leven en dan kom met zijn broeder. Nu kreeg hij ook nog een kleinet loon, alle werk wordt hem uitgetold. Nog nie eier had hij geld gehad in zijn hang. En zijn broeder die leert hem bij aan van de arbeid wat de koch doen moest om eten reinmerken. Dan traf zich dat Han en Wader dat zijn broeder niet kon te arbeid komen, dan stal de wirt dem Gordon door aan, om zijn broeder zijn steed nemen. Dat je vallen al zei ja. Als hij dan eerst 16 jaar oud is, dan kreeg hij arbeid in een ander restaurant, waar hij dan kon de koch zijn. Nu kreeg hij ook voorts een betere loon. Dan kreeg hij $120 de werk. Dat moet ik allemaal zeer goed feilen. De vrouwlied wat er in dat restaurant opdragen waren, die waren alle zeer goed voor deze jongen koch. Ze wilden hem jaren methelpen. En een dag brengt een van de mejales een katalog met door naar haar arbeid en laat hem daar liggen. Als hij dan een dag een beetje tijd heeft, bladert hij in de katalog raam en zet hij met eenmaal door zijn zinders het maans sluit. Dat interesseert hem een beetje. Hij had nog niemals een zinders het sluit gehad in zijn leven. Dat zal $120 kosten, maar hij dacht zo, dat is je bij mij niet. Hij bestelt zich dat, en zo aan een werk dan is dat door. Hij neemt dat naar zijn stoel, waar hij woont, traagt zich dat aan en staat voor hem spiegel. Hij leeft dat post zo fijn, hij voelt raar stolt. Dan gaat hij zo is dat naar dat restaurant en wies de andere mejales door zijn stromen kleid. En die tieren zich alle, wo schmakt het allemaal wel uit. Ze zeiden, hij likken zich meist niet. Dan zegt een mejale, nu moet je over woe hand wanken, wo er veel mensen zijn, dat die dat kunnen zijn, en wo stroomt die best. Hij weet aber nicht woe hand, hij zegt, du hast nur nicht eine Kast, ook niet een begrafenis wat mij wat aangeeft. Dan zegt een mij, ja, na dan moet ze toch naar kerk gaan. Dat die mensen toch zijn en wo stroom die in werkelijkheid best. Maar Gordon kent niet van een kerk. Dan zegt een mij, ja, toen ik wil ze toch met die metkomen. En zo kwam Gordon dan zum eerste Mal in zijn leven in een kerk nemen. Niet wie ze Gottes woord hören wil. Hij wil bloos zijn neerkleid wiezen. Hij hier niet veel van wat de prediker zegt, maar hem interesseert dat door. De mensen werden alle zo vriendelijk te hem, dat je zang, dat interesseert hem. Nächsten zondag ging hij verder. Nu hield hij met eenmaal de prediker, die reed zo veel van dem Jezus, dat werd hem opvallend. Is de Jezus zo'n wichtige, besondere persoon, dat van dem zo veel moet je reed? Dacht hij zo bij zichzelf. Maar hij ging nog waar aan de kerk nood hem, ook nog waar aan nood hem. Ook waren geen andere kwam, dan ging hij al immer. En alle zondag reed de prediker immer van dem Jezus. En dan zei hij nog, God heeft deze wereld zo zeer geliefd, dat hij zijn zoon Jezus in deze wereld geschikt heeft, omdat al die wat aan je leven niet zullen verloren gaan over dat eeuwige zijn je leven oven. Dit moet hem zeer aanruig. Hij had nog niet eer dat je wessen gepleegd. Ik denk een zondag naar zijn prediker en red hem daar weer in aan. Dan zag ik de prediker, die pleegt dat je wessen niet, wie ze weer stout en zenden. Nu overvangt de juist en die aan te arbeiden, nu hast die van Jezus gehoord. Nu feilst du dat du bist te kort gekomen. Gordon ging naar huis met hem gedanken en dacht door even no.
hij weer toch niet zeer tevreden met zichzelf. Hij kocht zich dan de Bijbel en vond hem al om te lezen. Dan vond hij bald uit dat de Jezus weer werkelijk de zeiligmerker, wo de prediker immer van reed. Hij hoort zeer van dan om nur den prediker zijn predigten. En einen Sonntag nur de aandacht, red hij den prediker wat er aan en dan zegt hij, du hast een verlangen in mijn hart, nur Jezus. Dat kan ik niet loswerden. En mijn gewissen zegt mij, dat ik zie een verlorener mens. Wat zal ik daarmee doen? Zo zeg ik nu sto, veel ik bloos dat es uit. Dus preed je de halb dem Gordon. Hij leert hem dat, hij leert hem dat klaar uit dat Jezus voor zo'n mensen als voor Gordon, ook voor anderen, en deze welt gekomen is, om zeilig merken, die wat verloren zijn. Zij knijden zich aan en Gordon roept den Heiland aan. Zijn gebed wordt erheerd. Door kwam de vrijheid in zijn horten en zijn horten nog nie erleefd. De prediker zei dan, de vriend die wordt nu bald komen en die wordt die wel de vrijheid waarnemen. Dan die kan dat niet lieden, want een mens Christ wordt een vrouw is. Dan wees hij aan nou Johannes kapitel 5, vers 24, wo Jezus zegt, ik zei u de waarheid. Wer mijn woord heert en den leeft, wer mij geschenkt heeft, heeft dat eeuwige leven. Hij kent niet aan je recht, maar is van dood tot leven gedrongen. De prediker zegt, leer die den vers uitwendig, ook nog andere versen. En wanneer je hem twijfel kämpfst, wer in die Seelen heil, dan sei dem Fiend diese Falschen utwendig. Dan lot dem zu sie gehen und die wirst stärker worden. Gordon jinkt ne Hüß, seine Frau in sein Hort. Und er wundert sich, wo das so kund geben, dass ein nie Zleid so ein Unterschied kund merken an sein Leben.

0: Von der, wo wir betrachten, was die Bibel uns lehrt von ein Verhältnis im eigenen Leben. Wir wollen auch seinen, was ein paar Lied soll daunen, wenn sie nicht bekehrt sind, und dann mit einmal einer oder der andere von ihnen dem Herrn Jesus annimmt. Du hast von der vielleicht war er angeschaltet in das Programm. Du bist vielleicht wiedergeboren, aber dein Partner kann die vielleicht nicht verstehen, was dort wirklich meint. Wenn das so ist in deinem Leben, dann lade ich dich an, angeschaltet zu bleiben, um zu sein, was die Bibel uns von der Wahrheit lehrt, besonders von diesem Thema. Herr, ich danke dir Wahrheit für die Bibel und bete, dass du dein Wort nur Wahrheit muss richtig sein und zu jeder Person, die angeschaut hat. Amen. Hier ist Wahrheit mit und Prediger Elmer Reimer.
1: Wir sind von da noch das dritte Kapitel in Peter sein erster Brief gekommen. Hier war wie die erste neuen Farge besehen, wo dort zwischen ein Mann und seine Frau soll sein. Dit Kapitel fängt an mit der Wied an den selben Weich. Dit meint, dat he wat verhergesagt haft, dat topgebracht mat, mit wat he nu, sei er wel. Und wat mocht dat sein? In dat tweede Kapitel, der 21. Farge, seht Peter dit. Dann dit es wurte Gott jünd beropen haft, sentemol dat Christus ook für ans geleden haft, en haft ans een verbeeld geloten, dat wie zine foutsporen nog gonne zelen. Des vars en de andere en datzelfde kapitel, reden van waarom dat nedig is, dat wie zullen onjadon zennen, to andere. Christus wie onjadon te God, zodat hij de radung voor ons verzekeren kon, doch weerde hij en de voor de eind. God haft ne arning in deze welt ingestald, zodat zijn welle kon voordig gebracht worden. Dat is zo een land en een familie en in de gemeente. Mensen bezinnen onjadon zennen en verschillende wegen. Een die leeft onjadon zennen meent dat die vrouw een tjenge hupse zelen wanneer de man wordt verlangd en dat zij de man zijn kloven zijn. Een regeren en een land leeft dat al die mensen in zijn land zullen aan denen en krijgt zo doen als hij zegt. Hij is een dictatuur. En China heeft dat recht om te zeggen wat hij doen kan en niet doen kan. Dat zijn zonen. Wanneer mensen denken dat zonen die met arm verbonden zijn, moeten ze doen als ze willen, of ze zelfs niet door irgendwem verantwoordelijk zijn, dan zijn er gedanken van onjadon zinnen gans verdreed. Wat Peter hier van mensen die bevrijd zijn te zeggen heeft, is anders als wat Paulus in de Efezebrief zegt. Dat meent niet dat die niet stemmen. Aber ze reden van andere verhältnisse. In Efeze redt Paulus to mannen en vrouwen die beide bekeerd zijn. En wo ze zich ene to dem andere benemen zullen. Peter redt van dat verhältnis wo een man en vrouw bevrijd zijn. Aber ene van den zich dan bekeerd. En Peter ziene schrift als dat die vrouw. Peter redt van wo die vrouw zich en zoon Verhältnis benehmen soll. De Bibel zegt ook dat wanneer een man of vrouw, die in Christ is, zich bevrije wel, dan zal hij of zij zeggen maken dat de andere in Christ is. Dit is wat Paulus in 2 Korinther 6, 14 zegt, laat je niet met de aanlevende taub spannen in een vreemde jacht. Dan wordt hij gerechtigheid en aangerechtigheid in gemeene. Een woord voor gemeenschap heeft licht en diesternis. En Peter wordt ans meer van deze zaak verstalen. Door zijn verschillende dingen die een man en vrouw toop trekken en die nu een bevriedigd leven gaan leiden. Dat kan zijn dat ze dezelfde dingen gelijken en dat ze zich een dem andere leef hebben. Over dat woord dat je raadste weet heeft, is of ze zich wegen den geloven enig zijn. De Bibel zegt dat een gelevende zal zich niet met een angelevende bevrijden. Bekeerd zijn is ganz anders als religion hebben. Bekeerd zijn meent dat een mens dem Herr Jezus als den enige heiland aangenomen heeft en dat hij of zij hem geloven wandelen deed. De leef is veel meer als charpelig aantrekkend zijn of een diepe gevoel hebben. De leef wordt zich zelfs voor de andere ganz aangeven. Dat is hoe Paulus de leef in 1 Korinther 13 kapitel, 4 bis 7 vers beschrift. En dit is wat het zegt. De leef helpt lang uit, de leef is leeftolig, de leef is niet neidisch, pocht zich niet, es nicht stolz, es nicht protzig, es nicht angeschickt, es nicht nosig, es nicht angeeuert, rechnet dort Böse nicht an, freut sich nicht über Angerechtigkeit, aber freut sich mit der Wahrheit, die verdreigt alles und verzeiht nicht im Glauben, in der Hoffnung und in der Geduld. So ein Leben kommt von Gott, und so ein Leben soll ein bekehrter Mann auch für seine Frau haben, und auch ein befriedeter Frau für ihr Mann haben, und ungedon seine Toam. Ungedon seine meint nicht, dass sie seine Fotbank oder Sklave mit seine. Der Mann soll seine Familie so leiden, als Gott dort bestimmt hat, und so eine Leidung kann in der Frau ganz getrost nur fallen. In Christus sind die Frau und die Mann eint. Aber Gott hat den Mann aus den Leider im Heim angestellt, so dass er seine Familie und dem Herr seine Weg leiden kann. Männer, je solle jene Frau so leif haben, als Christus der Gemeinde leif haft. Und Frau, je solle hoge Respekt haben für jene Männer und den Ungedon seine. Und Schengen solle gelehrt worden, dass sie gehorsam solle seine. So hat Gott dort eingestellt. Nu 1. Petrus, de 3. Kapitel, de eerste 2 Vers. In demselben Weg seel je frues, jene Männer ungedon zenne, dat die dat woord nicht gehoorzaam zijn, kennen je wanne worden, derg die frues erwandel, ohne dat ze veel zeien. Wann ze ihre frues erreine, anständige wandel, zijne. Wie kennen zijne, wo dat is, wann een man en vrouw zich en een aanbetierde toestand bevrije, en dan een van den zich betierde deed. Zonne die waarde je boeren zijn, ha een andere uitzicht in er leven, als zonne die niet waarde je boeren zijn. Hoe zal de betierde mens zich in zo'n verhältnis benemen? Hoe zal die zich behandelen? Hier heeft Peter de vrouw hem zijn, maar dat wordt datzelfde zijn voor de man. Wanneer een waarde je boeren is en de andere niet, dan kan dat aaneenigheid inbrengen, aber da is rot. Wel wie sei, dat die Frau sich bekeert haft, aber die Mann is nicht. Erstens soll die Frau ungedon seine to ihr Mann. Dann kann sie in ihr Wandel rein und anständig seine, und dadurch kann dort möglich seine, dat sie ihr Mann to Christus gewinnen kann, ohne dat sie viel sei brückt. Dit is ook datzelfde, wann die Mann sich bekeert haft, aber seine Frau noch nicht is. Wann beide bekeert sind, dann können sie Gott sein Wort taub lesen, sie können taub beten, und sie können jegliche Sache taub durchreden. Wann bloß einer bekeert ist, dann ist das vielleicht nicht möglich. Wann ein Mensch bekeert ist, dann wird dort erst im Heim zu seinen Sinnen. Dann wird dort bald ab und bei gemacht worden in die Nachbarschaft, und wo so ein Mensch sich benehmen wird. Wann eine Frau bekeert ist, aber der Mann nicht ist, doch geeft dat de man geen vrijheid, zijn vrouwen zingen en een aanrechte weg te behandelen. Peter heeft meer van dit te zeggen. Dredde en vierde vers. Laat je schmuck niet bloos van buiten zinnen, zoals hoofdleichte, geld aanhangen, oder stroom aantrekken. Leve laat dat van binnen zinnen, en hoort, met een onverjankelijke, zonste en stille geest, wils daaraan, haft Gott ein grotes Gefolge. Diese Farge meine nicht, dass eine Frau nicht soll Schmack angezählt sein und Schmack am Ansehen sein. Gott haft früher mit so einem Schmack gemacht. Dort ist ihr charperlicher Gov. Dort ist ein Port von wer sie sind. Aber das ist nicht alles, was sie sind. Peter sagt, dass der Schmack soll nicht bloß von Bute sein. Mag die Reime und die Rieche, die früher sich so utputzen, zoals Peter dat hier beschrift. Ze maken dit veel wichtiger als iemand wat anderen. Ze willen zichzelf verstellen en voorken deden ze dit zodat ze mannen doordeeg naar zichzelf trekken kunnen. Van de vrouw die waarde je boeren is, is daar een veel gratere schmuck. En dat is een schmuck dat van binnen komt. Van een juist die demütig en sanft is. Wat van buiten te zien is, is ongeleicht. Wie trekken dat aan? Dat meint niet dat we sloopmetzig of sladanzig zullen zijn. En dat meint ook niet dat een vrouw zo zal zijn. Peter betoont dat het veel wichtiger is dat een vrouw Van Banner zal met schmuck bekleed zijn. Wat wie van Banner aangehangen ha, is veel wichtiger als wat wie van Bute mocht aantrekken. Wat van Banner is, kommt van dat hart. Zoals een mens in zijn hart denkt, zo is hij, oder zij. Een mens die waarde geboren is, heeft dem Heilige Geest die in hem woont. Wat wordt de Heilige Geest en een mens doen? Nou, hij wordt aan mij zoals Jezus Christus maken. Paulus geeft ons deze vers in Galaten, het 5e kapitel, 22 tot 24e vers, die de vrucht van de Heilige Geest beschreven. Over de Heilige Geest zijn vrucht als leef, vrede, geduld, vriendelijkheid, goeds, geloven, zanftmoed, zelfbeheersing. Jegen zond is dat je zaad niet. Nu die Christus aan je heren, had dat vlees met de leidenschaft en last getriezigt. Wanneer we hem juist leven, dan wel we ook hem juist wandelen. Dem Heilige Geest zijn werk en een mens zijn hart, wordt zo'n vrucht en zijn leven in aanbrengen. En zo'n wordt God tom je volle zijn. Hier zegt Paulus dat een mens, die met dem Heilige Geest gefällt is, wordt schmuck ha dat God verherrlicht wordt. De mens moet welig zijn, dat de Heilige Geest zo'n vorig brengen kan. Peter zegt dat wanneer dat hart reicht is, dan wordt dat een onverjankelijke, sanfte en stille Geest over deel brengen. Zo'n kan passeren, wanneer we tijd nemen worden, dat zijn woord te lezen en gehoorzaam zijn, tot wat ons daarin gezegd wordt. We kunnen ons zelfs van binnen niet schmack maken, de schmacken kleden aantrekken. De ganze persoon kan over schmack gemaakt worden, wanneer we een Geest, een hart hebben, die van de Heilige Geest stroom gemaakt wordt. Zo wordt dat zijn, of dat een man of een vrouw mag zijn. Dat vangt met de nieuwe geboorte aan en dan de Heilige Geest, die vrijheid geven en ons te regeren.

nu de vijfde en zesde vers. Dan dat is zo als de Heer Jefruus zich vrije jaar uitstroomde, die er hoopning op God zade en weer er mannen ongedoen, zoals Sarah, Abraham, je hart en am Heer naand, en je zendt je nu er tjinge en doen wat goed is, en ha niet angst voor irgendeen angst. Peter brukt de vroes in het Oude Testament als bijspeler van zonen die er mannen ongedoen werden. Sarah wie een van deen, zo ook Rahel, Rebecca en zo goor uit, die zich met Boas bevriend, die ook door zijn verelderen werden. Deze vroes hadden een grote toevertrouwen in er mannen en een hoopning in God. Sarah je hart obram en naand am Heer, en dat meent dat ze een grote respect had voor hem. Peter en Paulus ha ook wichtige zaken te mannen te zeggen. Wanneer mannen zich als Godesvechtige mannen benemen worden, en ere vroeger zo leef hebben worden, als Christus de gemeente leef heeft, dan wordt dat ook niet zeer schwer zijn voor die vroeger ere mannen ongedoen te zijn, zei maar. Vroeger de waarde je boeren zijn, moeten er een hoopning op God zaten. Alles moet zo als te God gedoen worden, of dat met maaltijd de maken te doen heeft, of de tjingen tevreden stalen, of de kleden neien, of de vlekken, enzovoort. Dat kan alles zo als te dem Heer gedoen worden. Luister vroeglied, wanneer dit hem je bed als te dem Heer gedoen wordt, en je jene tjingen hem rechtet, en den geloven aan je rechten, dan doe je dem Heer Jezus in de arbeid. Junt als de grote missionsveld gegeeft worden, mocht de Heer junt alle veel genoeg geduld, wijsheid en kracht geven en junt dienst. Wanneer zo'n man junt zijn, die nog niet waar je boeren zijn, neemt nu de tijd dat met de Heer Jezus dek te reden. Hij wordt junt raden. Hij wordt junt van binnen uitstromen. Doet junt werk hem heim, zoals tot de Heer. En hij wordt junt zegenen en belonen, en wordt junt zijn vrede schenken. Nu de zevende bet negende vers. Je manslied rood zo, woont met june vroes vernuftig toop, wils je weten dat die vroes zwakker is, en jeeft er de eer en de er traft, wils zij ook een oor is, en de genood dat leven, zodat june je bed niet verhinderd worden. Te go de laatst, had alle een zijn, met velend, ziet jun onder een ander goot, doet met lieden, en hart en demietje zijn. Doet niet aanrecht met aanrecht trektolen, of de schellen met schellen, leven doet zegenen. Wil je weten dat je daartoe beroepen bent, dat je zullen een zegen over. Dat zijn niet bloos de vroest, die van de Heer de Peter in je rechten trieën. Mannen ha ook veel te leren. Want Peter zegt, je mannen groot zo, dan wat hij tot de vroes gezegd heeft, je heert de mannen ook. Wat hij van de Heer Jezus verheer gezegd heeft, moet voor de man ook zo zijn. Hij heeft meerdere dingen te zeggen, hoe zo'n waarheid tot gebracht wordt. Man en vrouw zullen vernuftig toop wonen, en dat neemt in betracht dat de vrouw zwakker is. De man zal zijn vrouw zo'n eer geven, als haar traft. Zwakke zinnen mocht hem charper zo zijn, maar dat meent niet dat zij een karakter zwak is. Zij is met haar man een met of van dat leven. Als God de mens er zo verdeed, zei hij dat het niet goed weer dat de man alleen zal zijn. Hij neemt een reb van Adam zijn zied en moek van dat een vrouw. God zei dat hij voor Adam een helper maken wordt, zonder die hem te pas gemaakt weer, die hem gans maken wordt. Wanneer een man dat hem zijn held en in zijn hart behouden wordt, dan wordt hij zich met zijn vrouw zo benemen, dat hij haar de eer geven wordt, die haar treft. Dit is hoe de apostel Paulus deze woord in Efeze 5, 23 tot 28 beschreven heeft. Dan de man is de vrouw erhoopt, zoals Christus dat hoopt is over de gemeente, en zelfs de heiland is voor de kerpen.
Aber so als de gemeint Christus on je don is, so zullen de frues zijn te ere manne en alles. Je manne, had je ne frues leef, so als Christus de gemeint leef had, en zichzelf daarvoor aangeeft, dat hij de mocht heilig maken, derg dat wasje met water en woord, zodat hij de gemeent mocht tot zichzelf verhaarlijkt verstellen, die niet plakig of verknetterd is of ergens zo wat dreer, maar dat die zullen heilig en ohne fehler zijn. Zo zullen mannen ook ere vroes leef hebben, als ere ene charpa. Wer zijn vroe leef heeft, heeft zichzelf ook leef. Deze vaar zei, dat een man zal zijn vroe zo leef hebben, als Christus de gemeente leef heeft. En hoe is dat? Jezus geeft zichzelf aan, voor de gemeente. Hij dacht niet aan zichzelf, maar aan anderen, aan die en mij. Zo'n leef vraagt niet, wat een mens een touche daarvoor treden kan. Zo'n leef heeft bloos dat beste voor de andere persoon en zijn. Dat is ware leef. Peter zegt dat een man en zijn vrouw zullen vernünftig taub wonen. Hoe wordt dat voor je gebracht worden? Een man zal niet meer van zijn vrouw verlangen als dat mogelijk is voor haar te doen. Dan wordt dat ook niet schade, wanneer de man haar in gewisse zaken helpen wordt. Dat is veel beter, dat ze taub schaffen zullen als dat ze ene jegen de andere arbeiden worden. Dit is vallend zo, wanneer man en vrouw bij het betjeerd zijn. Dat is de man zijn opgave, dat hij zijn familie en Godsdienst en zijn heim leiden zal. Dat is wat God van hem verlangt. Peter zegt ook dat wanneer een man zijn steed niet neemt en zich niet recht benemen deed, dan worden zijn gebeden gehinderd worden. Een man en zijn vrouw zijn taub of aan de genoeg die aan veelt om leven. Een familie recht op te brengen en voor den recht te verzorgen, is een grote verantwoordelijkheid. Daar is veel meer nodig als den bloos met eten en kleden te verzorgen. En ieder kind heeft ook een ziel. Van jong aan moet de elder den van God in zijn leef vertalen en den in God zijn woord onderrichten. Dat is een grote zegen, want je kan dem Heer zijn radung aannemen wanneer ze nog jong zijn. Dan kennen ze en er geloven wassen en dem Heer dienen. De leef die een man en zijn vrouw een voor de andere ha, en die tjengen ha, en dat bewijzen, kan een grote schut zijn voor de familie. En de achte en neende vaars reed Peter van zo'n dingen, die mankert zijn volk zal op een boer zijn. Hier zijn de zaken die Peter verstelt. Had alle een zijn, met velend, ziet je ondereinander goed, dood met lieden, en hadden die met je zijn. Doet niet aanrecht met aanrecht trektolen, oder schellen met schellen, leven doet zegenen. Dit heeft met dag voor dag leven te doen, wanneer we met andere mensen je schaaf drieven, oder wat immer we mochten doen, oder woer we mochten zijn. Dit is zo als Christen zich benemen zullen, als ze in dat heim, die kerk, oder die noberschaft mochten zijn. In Kolosse 3, 17, lees wie, en wat immer je doen of een woord of werk, doet aan dem Heer Jezus zijn nomen, en dankt God dem Vader derg aan. In 1 Korinther 10, 31, staat dit geschreven, of je dan eten of drinken of wat immer je doen, doet alles tot God zijn eer. Alle een zin hebben, meent niet dat we alle overeen denken worden, oder alle ne zaag overeen aanzijnen. Dat moet alles tot één eng gebracht worden, en dat is voor God zijn eer. Dat is wat alle Christen hem zijn houden zullen. We moeten ons verlangen zo inrichten, dat die met dem Heer zijn stemmen worden. Met velen zinnen,

blijft Chevy nicht zelfs even deel brengen, ober de Heilige Geest woont in ons en dat eerste poort van zijn vrucht is de leef. De leef is niet bloos een geveil. Dat is ook een entschluss dat we maken. En wanneer je zegt dood met lieden, dat kan toepgenomen worden met een demietje zin te hebben. Dat is niet schwer andere mensen te rechten, wanneer dat met aanslag gaat. Dat is ook van de Heer, wanneer je met zonen met lieden kan en den dan met helpen. Een Christ zal niet aanrecht met aanrecht terugtolen, of schellen met schellen. Wanneer anderen ons aanrecht aandoen, dan moet wie van God de genoden kracht nemen en voor zo'n mensen beden. Dan zullen we goed doen, waar dat mogelijk is. Zo'n arbeid wordt ons een zegen brengen. Zie maar, dit is hoe God verlangt dat we ons in deze wereld benemen zullen. Dat is over eerstens nodig dat een mens zelfs zo waardig geboren zijn. Mijn vriend, wanneer dat nog niet zo in dien leven is, dan neem de Heer Jezus als dien heiland aan. Nu, mocht de Heer je zegenen.

0: De klok is draai.
1: Nu hier weer de korte aandacht van Radio de Wachwisatum Friedmatgar uit Horizonte Santa Cruz, Bolivia. En deze aandacht redt Donald Niefeld.

We breid aan zesteren, leve te harsja, ik kruis in het noemen van onze Heer Jezus Christus en ik wens een iedereen God te zien voor deze dag. Ik wil de verse lezen uit 1 Johannes kapitel 2, 3, 6, hoe dat zo zijn deed. En daaraan merken wir, dat wir ihn kennen, wenn wir seine Gebote halten. Wer da sagt, ich kenne ihn und hält seine Gebote nicht, der ist ein Lügner.

Nu hier weer de korte aandacht van Radio de Wachwieser zum Frieden mit Gott uit Horizonte Santa Cruz, Bolivia. En deze aandacht redt Donald Niefeld.

0: De klok is trooi met 30 minuten.
1: Welkom te het programma bij de Brie, Mom te Mom. Dit is een programma waar mamas zich ondereinander moet spreken.
2: Hallo mamas en wer ama hier nog te horen dat. Zij dankzij voor aanschouwend dit Mom te Mom programma waren. Ik vreem me zeer dat met jint een beetje reden waren en ik hoop ik kon jint en wat je wordt geven te even grabbelen dus de volgende week. Vandaar heb ik zo gedacht, jank het me met jint te reden om de wereld wat we brengen doen of de wereld wat we verken zijn en dat we dat verbedacht hebben. Nach Mul sperrt sich so kämpft der Engst, wo üten Mühl drüht, wo einer vielleicht nicht so gemeint hat, in einem das Futzleut ist, wenn einer dort erst gesagt hat. Oder einer haftet nicht so reich verbedacht, oder einer dort wiss, wo die Menschen dort würden annehmen, wenn einer dort erst sieht. Nicht? Und ich glaube, war mir dort so sehr wichtig, dort wie eine Ansehen wir abpassen dürfen. Der wird, wird wie von uns selbst sein dürfen. En ook de wereld wat we van anderen zijn, of den weg wat we van anderen reden doen, of ons zelfs reden. Of ook wo we van onze kinderen, van onze omtje reden doen, wanneer ze ook niet door om zijn om dit hören. Dat is zeer wichtig, dat we proberen op te passen, wo we reden doen. En ik weet dat als ik leeg doen, niet de wereld oppassen, voor een kampte dat ruut, en dat einer dat ze dat wil, aber ik voor mij, wanneer je eerst leren dat doen op te posten en je eerst zelfs een beetje proef te horen wat van een reden een heeft en waar een reden dat, dan kan je ook doen aanvangen dat te anderen, wanneer je angst wordt veel te anderen. En een goede weg om dat op ieder smoel te zijn, waar een reden dat of wat van een reden een heeft, is dat moet je je kinderen beobachten, je kinderen behorchen. Ik geloof dat weer voor mij dat je laatste denk waar ik van kan op te werken, de resulte reed wat ik aan mezelf hoort. Eerst maar, wat ik een jonge mama weer, ik geloof dat mij al zeer leeg, al roof reden en te nuchtalen, of jonge reed zeer hebben, you know, dat ik niet mijn hoog gelegen doe, of dat ik niet kan daarna zijn, zoals de andere ola, en wat allemaal dat dan weer. En wat ik aanvang te horen, dat onze kinderen komen me aan en vang aan van de zalige dingen te jammeren en te reden en zo wat. En dat deed mijn hart zo mooi, wanneer ik dat hier, waar die om zichzelf reden deden. En ik dacht, maar waar kunnen die van zo jong aan al zo stort denken? Maar dan dacht ik aan mezelf en ik ga vielleicht niet zo dat ik te eind daarvan reden deden. Maar wanneer ik daarvan reed, dat ik horen dat, en die nemen dat aan en die vangen aan even zichzelf zo te denken. En mij deed dat zo, waar ik dacht zo, dat weer mijn kinderen en ik leef die en ik word ik helemaal anderen. En ik ben zo dankbaar voor die. En dan dacht ik toen aan, nou, maar waar moet God zich vallen, wanneer wie ons zo roof reden, of wie zo denken, waarom moet ik zo'n hoog dit hebben, of waarom moet ik zo stit looten, of zo kert zijn, of zo huig zijn, of zo dik zijn, of zo dan zijn. Dat moet God ook wel doen, want hij heeft ons erschaffen, en hij merkt niet veel, en hij heeft ons kracht zo gemerkt, als hij wist voor ons dat bastet weer. En zo van du wieder heb ik zwaar geschreven met hem opposten, waar ik reden doen. En ik brug nu niet volgens proeven om op te tragen en alle zaken te reden. Dat is bloos gemeint dat een woord vielleicht zo een beetje behorchen en oppassen wat een zeggen dat niet. Wegen de kinderen die horchen en die leren van ons. Maar ook, waar red je van andere mensen wanneer je om andere mensen bent? Zoals de vreemde, wat je vielleicht bij een bejegende en bij de grootste stuur, of van allemaal stuur je bent, of bloos bij een park zijn, of wat allemaal je dat te zijn, dat de angst weer is, wat vielleicht anders kleiden dat, of anders kam dat, of anders hoog schnieden dat, of wat allemaal dat dan je doet is. Waar reden je om die mensen voor je kinderen? Als dat eerst het woord eruit komt, oh, maar die würden zich moeten zijn schamen, of kijk maar naar dat. Dat laat op een vraag. Wanneer wie vielleicht ook niet dat geloven dat het reich is, waar de andere mens zich vielleicht hoofdschnieden deed, of kleiden deed, of wat ama. Ober da, as tot op te ons, te zonne zar dreed han van eend. Zalm wie goeich proven de nächste goot te zan en de ween krak zo onreden os wie andere menschen woeden. Wie leeren onze kinge dat die dat ook zijn? En wann zij dat dus dort zijn, dan reden die ook zo dort davon. Wie woeden alle menschen zalm eeuwerein onreden? Denk, wie zijn alle Gottes zine kinge nie? Wann die ook nicht ons liknen doen, oder wann die vielleicht anders ihre Leben führen doen als wie, aber wie zijn schuldig tem ons Leben so führen als Gott dort wel han? En ik glaub nicht, ik kon nicht denken, omuls dort Gott haf inkentiet menschen uitgeschämt, für wo sie sich korschnieden oder kleiden doen oder so wat. Jezus wie am a viel Dollar bedürt, am wo die menschen sich abstaan deuden, als am wo die menschen leut. So, dat's bloß ein Zlein bitte zum Ewer denken, wann die Raum andere Menschen sind. Die Wirt, wat wir sagen, sind die bloß sehr wichtig. Dort erst mit unser Wirt, wat wir kennen, ein Mensch duhlrieten, en ein Mensch tönnöscht haben, oder anzahlt. Aber dort kriegst du gut mit unser Wirt, wat wir kennen, ein Mensch abbühen, en abtragen, en Mut geben, nicht so? Dort sind mit unser Wirt, wat wir kennen, deupe Wunden geben zu andere Menschen. En ik rede niet van die soort wunden wat we zijn kan. Ik meen die soort wunden wat innerlijk zijn. Maar we kunnen ook met onze weer andere mensen ihre wunden heilen. Zo so, van de mensen zijn wat vielleicht innerlijk wunden hebben en wat zijn al zeer doel gebracht van iemand in ihre leven. We kunnen enthalpen zich beter heilen en helpen heilen met die weer wat we te aanreden doen, niet zo. Met onze wereld kan wie mensen helpen, dat reicht het uit wohl merken. Met onze wereld kan wie mensen om Bekehrung brengen en naar Gott drehen. En met wereld kan wie de oudere mensen in ons leven dort bewijzen, dat wie aan hen denken doen en aan wollen ook Mut te spreken. Nee? Ik geloof deze tijd wordt zeer veel bloos veel thuis zijn of alleen zijn. Er hebt de oudere mensen wat vielleicht niet meer kinder thuis hebben. Ik geloof dat het niet zo wichtig is dat we proberen een te voelen en met een te reden en een te weten en dat we aan een denken doen. Nee? So, en daarom voor mij is het zo wichtig dat we oppassen doen en dat is het woord wat we spreken doen. So, dat we aan onszelf, dat we aan onze familie, dat we aan de vreemde mensen wat er om zijn. Wegen onze woord hebben veel kracht te hangen. Ik geloof meest alle van jullie van jullie woorden zelfs aan denken. Jünd wird vielleicht mehr oder Angst wird befohlen in jünd Leben von wird, wird Angst wird zu jünd gesagt haf oder am jünd gesagt haf, wird jünd sehr gestart haf. Und wenn jeder da kann, eben reingemerkt, dort gedankt, dort blüfft du nicht, dort verjagt einen nicht sehrlich. Und dort jetzt kriegst so gut mit der Gäude wird, wird jemand haf vielleicht gesagt von dir oder zu dir. Mir konnte nachher mal denken von meiner ersten Mom, als sie starft, wo sie mi loven deid en präsen deid far, wo andere frühes den dort einmal, wie hoden dann jas, en ek deid je abwaschen nur de multit, en dash aufriemen alles, en sei red nicht to mi, aber ek kann et gout hirn, wat sei de seid. En de loven mi du so sein, oh, ek deid mi bloß mal so bruf, en dann janket mi bloß mal so viel Dollar, te schofen en te halten, en tem dort doen, wat er janket nie. En dat is te wonderen dat een zo'n stort nog aan me denken dat. Maar dat is dat als die weet wat we zijn, die merken een grote ongescheid in een mens ere leven. En zo, ik wil je een zaad houden, dat oppassen dat die zaad weet wat je zijn doen. En ook krijg ze goed met je kinder. Vielleicht zijn die een stort al er nog een aan je was, of die doen bloos niet behaarchen, of wat amma dat is. Ik wil je een houden, mames. Doe nu de alle wat jene kinder han, proef met aan te reden. Vraag aan waarom die zo verdrisselijk zijn, of zo jeng on zijn, of wat allemaal dat is wat ze doen. Proef dat moet daar te reden. Proef moet met aan doel te zaten en te reden. Krijg ze van die grote mensen zijn. En zoals ik zei, dat als je een ongescheid doet, de alle wat ze han, want die gans clean zijn, zoals 2 of 3 jaar oud, wat je gans anders hier in ons een gratere kind. Aber Ik geloof dat als de wink van, wanneer eerst eenmaal oud genoeg zijn, dat die jund verstaan kan, en dat die kan met jund engst wat doorreden, proeven zo goed als je kan, met een dat door te reden. Dol zijn als niet orig. Bloos du nu wat een met dat deed, dat kan orig zijn. Ons treurig voelen, als ook niet een schlechte ding. Bloos een met zeker zijn, dat een weet waarom, en dat proeven door te arbeiden. Ik geloof dat het wichtig is met onze kinderen dat daar te reden de verschillende soorten feilungs wat mensen verken kunnen hebben en proeven uit te vangen van waar de feilung herkomt. Dat laatste moet redelijk met jund wegen provenschaftig te zijn en zo wat en proeven uit te vangen wanneer je jund een beetje anders feilen doet, dus wanneer je jund dollar bedraagt feilen doet of doll feilen doet of wat allemaal dat weer, proeven dat uit te vangen. Waarom? So, waarom voel ik me dessen weich? Wat jet on en kon ik in andere merken dat dat ondersteht? En, nogmaal, als de kein uzeg waarom einer zich dat feilen deed, nogmaal, wann de dingen ongoen wat nicht normal zijn, aber wat einer nicht anderen kon, dan fangt einer zich een beetje on anders te feilen en einer kon aber nicht sagen waarom. So, ik geloof dat het zeer wichtig dat we proeven met onze kinderen te reden en daar de verschillende feilungs reden en een van klein aan leren dat ook te zijn, wanneer ze dol zijn, of wanneer ze jagen doen, of wanneer ze jagen aan zijn. You know, waarom deze is dat doen en waarom dat vielleicht niet fijn is. So, je doet zwingen de wereld wat een verhaal zijn dat uit dat oor, of wanneer ze jagen aan zijn. Dat is zeer wichtig dat we proeven onze kinderen te leren waarom een maat naar een zin wird oppassen. Ik heb mal een geschichte in stel 3 om een voerder wat wil proeven den zin jong dat te leren waarom dat zo wichtig weer op te passen wanneer hij dol weer en wanneer hij uit dat dol het reden deed. Zo den zin jong deed al ieder mal uit wat engst wat zijn en die bedacht het gewoon zo veel. Zo nu had hij voerder zich dat uitgedacht dat van wieder Hans, jedes Mal, wenn den sie ein Jung engst wird, üt wird sehr, wird die nächste gestart haf oder vielleicht woidet, dann muss der Jung rütgun und ein Biet Brat in Nählen an Humren. In ein paar Wege Luther wird all mehrere Nählen in die Bratwieren angehummert, dann seh der Führer, okay, nu do die Nählen alle gun rütrieten. So der Jung, der jährt, und der, dat all die Nählen da rütrieten, und dann sagt der Führer, kost dir dort sein, dort wann die auch die Nähe und die Rüttrieten des, dort der Städende wegen der Blieben. Und der Junge, der konnte dann sein, dort wann auch die Nähe und alle sind Rüttgenommen, die Städende sind wegen der Blieben. So, wann einer auch dort eben reinmerken wird, oder vielleicht nicht gemeint hat, wo einer dann die Rüttgenommen wird sehr, und einer am Verjährung freuen wird, und Verjährung fängt, aber da der Städende blieben durch die Wegen. Deswegen ist es für mich so wichtig, dort von klein an wie Proven an sich hängen dort zu lernen, dort wie Salzproven einmal zu lernen und dort wie streben du nun eine Revier abzupassen, was wir sagen tun. Wir sind alle Menschen und wir merken alle Fehler und deswegen fehlt uns alle dort so neidig an Jesus Christus, dort heu uns halten können, du, wo wir uns so feilen, wie nicht stark genug Salz zu sein. En ik geloof, en sonst dit, zijn we alle niet stark genoeg te kraak weten jedes Mal wat we zeggen doen. Verken zegt een woord wat een andere mens gestart heeft, en dat een is dat aangewerden dat de mens gestart heeft, niet zo. Ik red niet zo te jen dat je in zelfde omschlag vallen, want je vielleicht omhoog hand wat gezegd wat een andere gestart heeft. Maar dat jeder zelfde ondenken jedes Mal, want je in engst wat als gezegd wat je heeft, sei er gestart. Ik wil bloß te amreden wegen, wo soll einer beter, wann einer nicht beter weit. So nach Mul bedenkt einer dort gleich, wann einer dat, but in andere isch du van reden dat, en dann grabbelt einer de ewe, en dann fällt einem dort bietet. Vielleicht ist es so, was der gesagt hat, en vielleicht nicht. Ob ich da muss einmal sei tauren, dort je für jen selbst dort uitziehen dun. Dort die Bibel mul nu lesen. Dort für jen selbst mal utfing, wot sagt Gott am die Wirt, wot einer sagen dat, oder am die Wirt, wot einer brücken dat, oder am wo einer to andere Menschen reden dat. Ich würd bloß gleichen mit n Versch Schluss te nehmen. Und ich ha utgelest, Kolosser Kapitel 3, Versch 17. En alles wordt ama gedonen en wordt ora en woek. Alles doet en noemen van Haren Jezus. Dank God dem pura derg am.

Dude, je kan zo goed doorschieten. China had met dem gerechnet wat nu passiert wie. Ook ons nicht. In Jasch al gar nicht. Denn ab einmal stund ook andere Tinge ab, stalde sich neben Eugenhahn und dann sieht einer um anderen. Jo, es spiel ook mit dem mit Jasch. Und dann läut Eugen Jasch sogar nur am ne Hüs an, heut auf dem Besiedje komme. Jasch stund da, de Throne tschwalde uit sin Ogen rüter. Hij kon er nicht terughaule. Een klein bestje rande ze zijn bak raufa. Ob het weer een Throne, der am goud deide. Throne, des een bestje van dem Woi in zijn hoort weisspeule deide. En dan kom ze een schmüsre eva zijn gezicht. En dan freit hij zich. Eva de goude weet van Eugen. En wat die bewirt houde. Ook Eugen lächelt jasch leuwevoll an.

Dit wie dat vandaagse Tjenja-program van Radio Segenswelle met Irene Schiermacher. Ob du bij de nächste Tjenja-stund ook wader dobi zijn wurscht? Hierin kost je ook vriend te met hier en lode. Dan, wat im nächsten Mal, diene Irene.

En hem haren Jezus zien en dieren noemen, begrijp ik alle touwgera. En hij tunt ook van harte welkom te dit programma Licht uit Gottes Woord. Dat is ons een vrede dat die touwgeren daunen. En ons verlangen is ook dicht op programma Gottes Woord te verbreiden. De harde zegt ook in Psalm 81, Vers 8. Hier, mijn volk, loet mij on je die reden. In dat reden Gottes, wel wie immer waren, ook aan ons hart opnemen en wel een daunen wat hij ons te zeggen heeft. En doet er zal ook dat van deze programma deinen.

0: De klok es alv.
1: Het missionswoord Jesus responde al mundo de hoy brengt die de hoopnungsboodschap met redenaar Walter Niefeld.
2: Lieve vrienden, lieve broeder, lieve zuster, een van de dingen die im Glaubensleben ganz van grote bedeutung sind, dat is leren Gott anzubeten.

Je hier was een programma over de radiosendung Licht vom Evangelium. Licht vom Evangelium is een programma wat extra voor families gerekend is. Wie vrije antwoord hat, dat je junt dat van deze programma met leider God zijn woord in je bed was aan hier willen. Een antwoord van je bed is ook van deur was dat je door dich mochte in je geloven gestort, abgemontet en getreist worden. Wie wens je junt ook een gouden empfang en God zijn rijken zegen. Am Mikrofon ist Wader Soos Emma, Jön Bruder und Deiner, Jakob Funk. Will du nur noch top beten? Himmlische Vater, wir danken dir dafür, dass du uns von dir Wader die Gelegenheit gibst, über die Luftwahl mit dir und mit vielen von deinen Kindern in verschiedensten Ländern Gemeinschaft haben zu dürfen. Wir beten, dass du uns diese halbe Stunde nur Wader alle top richtig sehen musst. Und wenn unsere Freunde und Tauhörer nur ihre Radios angeschaut haben, om dien woord te heren, dan bid we ook dat hij door u dat kreeg worden, wat in kracht nu kracht, moed en troost brengen wordt. Ik bid ook dat in dien woord aansparen wordt, die truwe en gehoorzame te deinen. En we danken die voor onze erlezing dat dienen zijn Jezus Christus, en wem zijn de nomen wie dit van die erbeden. Amen.

Wat heeft het over voor een werking, wanneer een mens een goede geruch voor de Heer is? Eerstens moet wat ze zegt, dat God een gevallen daaraan heeft. Als Christen zullen we alles doen, wat dem Heer gefällt. Jezus zelfs deed alles, wat hij wist, wat zijn Vader van hem wil. En wanneer we zijn Notfaller zijn, moet we aan deze zaak ook true zijn in een goede christelijke invloed op andere mensen om ons heer uitijven. Wanneer we werkelijk een goede geruch Christi zijn, worden mensen doordat de entscheidung geführt worden, Christus als ihren Herrn en Heiland aan te nemen. Wanneer we een goede geruch zijn, worden mensen zich hier bij ons abholen. Bist du een goede geruch voor Christus, en dem dat de dienen geloof eerst neemst, en dat uitleefst wat je leefst, oder stinkt dien geloof, wilst de ladig en wertloos is, wilst dien leven niet met dienen wird overeinstemmen. Mensen obachten immer doorab, wo wie leven, en niet wat wie met dat Müll zaaien. Ook als Kinder Gottes moet wie ons leven immer waarde van tijd tot tijd van niem überprüfen. In seine wo dort mit uns selbst bestellt ist. Beste Gott, ein angenehmer Geruch darin, wo du in deine Gesellschaft lebst, in wo du däst? Oder ist dein Glaube nicht mehr als Lade wird? Ich lebe die Frau ist noch viel schwieriger. Bist du für deinem Gott vielleicht auch allängst stinkend geworden? Wann dort der Fall sein soll, dann bekann am doch deine Sünde. In die Wurst war da einen scheinen Geruch für Arm und für Menschen habe. Will wir nochmal tot beten? Uns himmlischer Vater, du wirst habe, dort wir aus deinen Kindern einen guten Einfluss ab andere Menschen üteiwe sollen. Wie möcht ihr aber fürchten, dort wie schlechte Vorbilder sind? Wie soll eine gute Wirkung ab anbetierte Menschen haben aus Salz und Licht? Wie sollen die in ein gutes Licht stahlen? Zodat du door dich verherrlicht wordt. Wie zal er een goede geruch voor die zijn? Wie bete dat du ons toch vergeven wordt en helpen, want wie verzeet je die te je vallen en anderen voor die te je wennen? Geef ons veel moten kracht voor die een zeichnis te zijn. Want wie dich een goede geruch aantrekend zijn, waar wie mensen nodig nog die trekken. Help ons dat uit te leven, wat wie met dat Müll betjanen. Wie bete dat du ook van deur wirst met jeder einem Sinne, die seine Radio angeschaut haft, am dien Wort te hören, am door het dienen Welle te erfahren. Sieh du met Söhne, wat an je Krankheit leiden, Söhne, wat alt in Lebensmeid geworden sind. Sieh du ook met Söhne, wat wens einen schweren Verlust trurig sind. Wie bete dat du ihnen doch richtig sehne wirst in immer no Sinne. Ja, ook dienen sehen te dat van deursche Programm. Wir beten denn in Jesus' Namen. Amen.

Onze programma zijn alle op cassette te hebben. De cassette met twee programma daarboven kost maar bloos $10. Wees de prijzen voor de post zo je steen zijn, moest je ook met onze prijs van $7 by $10 napkomen. Wanneer je een van onze programma bestalen mocht, dan schikt ons dat geld met wanneer je dat bestalen. En onze touwheren die niet in Canada wonen, kennen deze programma van die station waar je die van hier zelfs veel biljet hebt, als wanneer je die van Canada thuis hebt. De nummer voor dit programma is 251. Wanneer je dat van deze programma bestalen mocht, dan vraagt naar het programma nummer 251.

0: De klok is 12.
1: Ik ben Hilde Friesen en de brood van ons leven vandaag is uit Apostelgeschicht 16:37, wo dat zegt. Paulus oberseete aan, zij hebben ons als schuldige Römer öffentlich verheft in een stad en rekenen ze ons nu im Geheimen los te worden? Nee, nu laat ons zelfs komen en ons hier uitleiden. De noorrecht van de staatsrechter wordt op zeer verschillende wegen aangenomen. De gevangeniswachter freut zich zeer. Nu kan hij de man een gouden noorrecht brengen, groot zoals zij aan gouden noorrecht gebracht hadden. Paulus obercheckt ook ganz anders aan. Paulus wie zo, de staatsrechter kunnen persoonlijk komen afprachern en aan de noorrecht brengen. Wo zou wie Paulus te den entschluss gekomen? Wie dat zien beleidigde ek die door reden deed? Zien ek had in Paulus zijn leven nog niemals een rol gespeeld. Als de mensen in Antiochia aan uit de stad gejaagd hadden, wie Paulus niet.

Welkom naar dit programma Bloos Vermana. Hier heet Rudy Nieveld. Vandaag waren we met dat programma Wiedergoen Bloos Vermana. En ik wil dus een klein beetje een warning geven dat het wat alle goeie even dat bad leven. En ik wil ook voor zeker general te houden en al je weinigen. Ober wanneer je alle zei, je moet niet gelijk in de dingen dat hartje doen. En dan moet ik je de alle aansparen. Wat allemaal je doen dan voor dat. Maar dan hebben we vandaag de gedanken als... Wou de man dat...

0: Bhí hargan hinn ar an nexta ein capítol í Nýjan Testament. Í dat bíog Matthias.
1: Capítol 17. Nó zás dóg, nám Jézus Petrus, Jakobus en Jakobus ínum bróda Johannes, met sig op ein hugan bóchnap, vó sé alein vieren. En hei vart fer an verwandelt, en sín gesicht glänzt aus de sonnenschín, en síne kleider varden wit aus dat licht. En dan zagen ze op eenmaal Mozes en Elia met Jezus reden. Dan zegt Petrus te Jezus, Haar, dat is goed dat we hier zijn. Want die dat zo recht is, dan wil ik hier drie boden buren. Eine voor die, eine voor Mozes en eine voor Elia. Aber als hij nog reed, kijkt een dage wolk even aan. En horcht, van aan die wolk zegt een stem. Dit is mijn zoon, dem ik goed zie, met den ik zeer tevreden zie. Horcht nu aan. Als de jinge dat hierden, fallen sie dol mit dat gesicht op de eerd en fechten sich seier. En Jesus ging han en fout an en seed, stoot mo ab en engstjunt nicht. En als sie abkickten, sagen sie zes keinem aus Jesus. Als sie van Borch raufkeimen, befohl Jesus ihne jinger, dat keinem te seien, wat sie ab den Borch seinen houden, wat de menschen seed wird van dort abgestohlen seinen. Dann frugen de jinger am, worum seien de Schriftgelehrte dann, dat Elia erst

morgen am Wotag. En ik bracht am naar die jinger, aber die konnen am nicht gesund morgen. Dan zei Jezus, die verdreide Generation, dat je nicht geloven haben. Wo lang soll ik noch bij jund blijven? Wo lang soll ik mich noch met jund aufgeben? Bringt am einmal her. Dan red Jezus ehrenschlichter am, en de Sotan verleid, en de jong wir van die stond on gesund. Dan kämen de jinger naar Jezus, als sie allein wären en zeden, waarom kon wie den nicht uitdrieven? Hij zei te aan, wilst je een geloven zo klein wie? Gelijft mij, wanneer je een geloven houden zo groot als een zaamkoorn, wordt je te dessen boog zaaien, stal die daart aan, en die wordt zich daart aan stalen, en je wordt nischt amelig zijn. Emma aan, zo wordt als dit als bloos der vasten en beden ruut te drieven. Als ze in Galilea blijven, zei Jezus te aan, de mensen zien wat de mensen en de hen gejeeft worden. Die waren am dood maken, en am drie dagen wordt hij van dood abstonen. Door even waren zijn jinger zeer treurig. Als zij naar Kapernaum kämen, kämen de tempeltags kalaikten naar Petrus en zeden, betult jun leraar nicht den tempeltags? Hij zeed, jo. En als zij naar huis kämen, eier hij wat zeien kon, vroeg Jezus aan, wat denkst du, Simon? Van wem kalaikten de kennis op je eerd eren tags? Van ere berja, oder van de vreemde? En als hij zeed van de vreemde, zeed Jezus te aan, dan zijn de berja vrij. Oba, omdat ze zich even ons niet euren, go no meer en schmied die angel nern, en den eersten vers den du ruit trekst, den nem. En wann du dem dat muil opmokst, was du een geldsteck door binnen vingen, dat nem en betol den tempeltags, voor mij en voor die.

gekomen zijn, dan zie ik met een mank aan. Dan keek Petrus op en zei, haar, waarvoor kan wat ik mijn broeder vergeven, want hij zich om mij verzindigt? Reekt zevenmaal touw? Jezus zei te hem, ik zei die, niet maar zevenmaal, maar 70 maal zevenmaal. Dat hemelrijk is met een kenig te vergelijken, die met zijn schuldenaar verrekenen wil. En als hij aanvangt te verrekenen, wordt een affaire aan gebracht, die hem vele duizenden schuldig weer. En als hij niet had dat te betalen, beval zijn haar aan met vrouw en kinder taub en alles wat hij had te verkopen en de schuld te betalen. Dan valt de man dol en bed hem aan en zegt, haar, heb geduld met mij, ik word die dat alle betalen. Dan jou met dem haar dat even in knacht, leid hem gonen en vergeef hem de ganze schuld. Dan ging dezelfde knacht eruit en traf einen van zijn metarbeider, die hem ganz weinig schuldig weer. Dem kreeg hij om hals te holen, vond hem aan te waaien en verlangt hem alles te betalen wat hij schuldig weer. Dan valt des man ver am dolen prachat am, hab geduld met mij, ik word die alles betalen. Ob hij horcht door nicht no, ging en leid am anstoppen, wat hij alles betalen wird, wat hij schuldig weer. Als seine Metknechten dort sagen, wären sie sehr bedreckt und gingen und vertalten den Herrn die ganze Geschichte, wat er fehlgefallen wär. Dann fordert der Herr am Wader und seht zu ihm, du beiser Knecht, ich vergeef dir all deine Schuld, willst du mich durch am Prachatz. Sollst du nicht rot so gut mit deinen Metknecht Mitleid gehabt haben, als ich mit dir Mitleid hat? Und sein Herr wär so doll, dass er am Leid an die Falter komme anstoppen, wat er alles wird betalt haben. En zo wordt mijn himmlische Vader dort met een jiederem van jünt morgen, wanneer jünen Bruder seine Übertretungen nicht van horten verjeven.

0: Wie harken hier naar het nächste ein Kapitel uit het Nieuwe Testament. Uit het boek Matthäus.
1: Kapitel 19. Als Jezus met zijn reden voorig weer, verleidt hij Galilea en kwam naar Judea en de gegenden aan de andere zijde Jordan. Am kwamen veel mensen hen aan en hij heilde door. En fariseer kwamen nu aan en verzochten am door hen, dat ze hem vroegen, is dat raag, dat een man zich scheiden deed van zijn vrouw, wer is irgendeine oorzaak? Hij antwoordt en zeete aan, heb je niet geleest, dat die de mensen gemaakt heeft, een man en een vrouw moog? En zeet, een man wordt vader en mutter verloten en zich met zijn vrouw verbinden en die twee worden eind worden. En dan zijn die niet meer twee over een vlees. En wat God verbonden heeft, zal de mens niet van een ander scheiden. Zij zeiden te hem, waarom beveel Mozes dan, dat ze zullen een scheidingsbrief geven en zich van ihre vrouw scheiden? Hij zei te hem, Mozes heeft je erlaubt, van hun vrouw te scheiden, wil ze hem horten zo afgehoord zijn, op am Anfang wie dat niet zo. En ik zei je, wer zich van zijn vrouw scheiden deed, wanneer ze hem niet als antrouw was, en een andere vriend, die braakt de ehe. En wer zich met een geschiedene vrouw bevriet, braakt ook de ehe. Dan zeiden de jongen te hem, wanneer dit zo met man en vrouw stonen deed, dan is dat niet goed überhaupt te bevrien. Jezus zegt, deze leer kunnen zij niet alle aannemen, die wie maar voor die, den dat gejeft wie. Door zijn zonen, die ohne manskraft geboren zijn. En je zijn ook durch Menschenhand wat doorgebracht. Door zijn ook zonen, die zich aan dat himmelrijkshalven wat doorgebracht hebben. Wer dat zo aannemen kan, dem loot dat aannemen. Dan worden kleine kinderen nog aangebracht, dat hij aan de hang oplaaien en even aanbeden zal. De gingen over scholen aan door Eva. Aber Jesus zegt, laat de kleine kinderen om mij komen en verbeid aan dat niet, weil zijn zonne besteedt dat himmelrijk. En hij leed aan de hang op en ging van door wieder. Dan kwam een man Jesus en zei te hem, Gouda meester, wat vergoudet moet ik doen, dat ik dat eeuwige leven krijg? Hij zei te hem, waarom vraagst u mij even wat goud is? Door als einer die goud is, dat is God. Wanneer u leven hebben wist, dan houd je boten. Hij zei te hem, wonen. En Jezus zei, du sollst niet doodmaken, du sollst niet ehe breken, du sollst niet stelen, du sollst niet een falsche zeichnis geven, du sollst vader en mutter eren, en du sollst deine nächsten zo goed zijn als die zelfst. De jonge man zei te hem, dat heb ik alle geholen, wat fehlt mij nog? Jezus zei te hem, wanneer du wirst vollkommen zijn, dan go en verkeep wat du hast, en jef dat voor de arme, en du wirst een schatz haben im Himmel. En dan folg mij nu. Als de jonge man dort hier, ging hij treurig weg, wil ze haar een grote familie. En Jezus zei te zijn jongen, ik zei je de waarheid, dat wordt voor een rijke man schwer zijn om himmelrijk te komen. Ik zei je nog eenmaal, dat is voor een kamei leichter dat dat ook van een notel te gaan, als voor een rijke mens om himmelrijk te komen. Als de jongen dort hier, dan verwonderden ze zich zeer en zeiden, wer kan dan überhaupt zelig worden? En Jezus kijkt dan aan en zegt, voor mensen te bezijnen is dat onmogelijk, maar bij God is alles mogelijk. Dan antwoordt Petrus en zegt hem, kijk je mal, wie hebben alles verloten en zijn die nooit gevolgd. Wat wou wie daarvoor kriegen? Jezus zegt hem, dit is zeker. En de nieuwe wereld, wanneer de mensen zijn op zijn heiligen troon zetten wordt, dan wou je, dat je mij nooit gevolgd zijn, ook jeder op een troon zetten en over de 12 stam van Israël rechten. En wie aan mijn halve huis, oder broeder, oder zuster, oder vader, oder mutter, oder kinder, oder land verloten heeft, wordt dat hundertmaal terugkrijgen en dat eeuwige leven oven. En vele die dat eerste zijn, worden dat laatste zennen, en die dat laatste zijn, worden dat eerste zennen.

0: De klok is 2.
1: Nu geef je een gezicht dat je wordt gebracht bij onkel Obram Janssen van Blumenheim en Saskatchewan.
2: Dat niet het sluit. Gordon wordt in een grote stad in Engeland geboren. Hij werd de middelste van 3 jongens. Zijn ouderen komen niet goed voor zich en als hij 5 jaar oud weer, laat zijn vader zich van zijn mama scheiden en trok dan van huis. En hij zag hem niemals meer. Hij leert niets van het kerk, niets van de zondag of van de zondagschool. Die eind weer in alle deel gelijk. En naar school gaan, dat denk ik hem immer slaagt. Als hij 14 jaar oud is, raamt hij weg van huis. Naar een andere stad, waar zijn oudere broer de koch weer in een restaurant. Daar geven ze aan voets arbeid met afwaschen en alles reinmerken. Nu weer hij onder zijn broer zijn opzicht, dat denk ik hem zo schijn dat hij een beetje in een familie leven en dan komt met zijn broer. Nu kreeg hij ook nog een slinend loon, alle werk wordt hem uitgetold. Nog niet eier had hij geld gehad in zijn heen. En zijn broer die leert hem bij aan van de arbeid wat de koch doen moest om eten reinmerken. Dan traf zich dat hangend waren dat zijn broer niet kon te arbeid komen, dan stal de wirt dem Gordon door aan, om zijn broer zijn steed nemen. Dat je vallen mal zei ja. Als hij dan eerst 16 jaar oud is, dan kreeg hij arbeid in een ander restaurant, waar hij dan kon de koch zijn. Nu kreeg hij ook voets een beter loon. Dan kreeg hij $120 de werk. Dat moet ik allemaal zeer goed feilen. De vrouwlied wat er in dat restaurant opdreven waren, die waren alle zeer goed voor deze jonge koch. Ze wilden hem hier en met helpen. En een dag brengt een van de jaren

0: Du hast angeschaut naar het programma Durch die Bibel. Ans Bibellehrer ist Prediger Elmer Reimer.
1: Der zweite Mal sah wie Wort an die Verantwortung ist, an die Regierung gehen über, und wo wir sollen Respekt haben vor an, trotzdem, dass die Regierung vielleicht nicht dort tät, was Gott gefährlich ist. Wir sagen noch, dass Jesus selbst Respekt hat für die römische Regierung, was zu seiner Zeit regiert. Von der, wo wir betrachten, was die Bibel uns lehrt von ein Verhältnis im Eigenleben. Wir wollen noch seinen, was ein paar Lied soll daunen, wenn sie nicht bekehrt sind, und dann mit einmal einer oder der andere von ihnen dem Herrn Jesus annimmt. Du hast von der vielleicht war er angeschaut in das Programm. Du bist vielleicht weitergeboren, aber dein Partner kann die vielleicht nicht verstehen, was dort wirklich meint. Wenn das so ist in deinem Leben, dann lade ich dich an, angeschaut zu bleiben, um zu sein, was die Bibel uns von der Wahrheit lehrt, besonders von diesem Thema. Herr, ich danke dir Wahrheit für die Bibel und bete, dass du dein Wort nur Wahrheit muss richtig sein und zu jeder Person, die du angeschaut hast. Amen. Hier ist Wahrheit mit dir, Prediger Elmer Reimer.
2: Wir sind von da nur das dritte Kapitel in Peter sein erster Brief gekommen. Hier war wie die erste neuen Farsch besehen, wo dort zwischen ein Mann und seine Frau soll sein. Dit Kapitel fängt an mit der Wied an den selben Weich. Dit meint, dat he wat verheer gesagt haft, dat taub gebracht mat, mit wat he nu, sei er wel. Und wat mocht dat sein? In dat tweede Kapitel, der 21. Farsch, seht Peter dit. Dann dit es wurte Gott jünd beropen haft, sentemol dat Christus ook für ans geleden haft, en haft ans een verbeeld geloten, dat wie zine foutsporen nog gonne zelen. Des vars en de andere en datzelfde kapitel, reden van waarom dat nedig is, dat wie zullen onjadon zennen, to andere. Christus wie onjadon te God, zodat hij de radung voor ons verzekeren kon, doch weerde hij en de voor de eind. God haft ne arning en deze welt ingestald, zodat zijn welle kon voordig gebracht worden. Dort is zo een land en een familie en in de gemeente. Mensen bezinnen onjadon zennen en verschillende wegen. Een die leeft onjadon zennen meent dat die vrouw een tjenge hupse zelen wanneer de man wordt verlangd en dat zij de man zijn schloven zijn. Een regeren en een land leeft dat al die mensen in zijn land zullen aan denen een krijgse doen als hij zegt. Hij is een dictatuur. En China heeft dat recht om te zeggen wat hij doen kan en niet doen kan. Dat zijn zonen. Wanneer mensen denken dat zonen die met hem verbonden zijn, moeten ze doen als ze willen, of ze zelfs niet door irgendwem verantwoordelijk zijn, dan zijn er gedanken van onjadon zinnen gans verdreed. Wat Peter hier van mensen die bevrijd zijn te zeggen heeft, is anders als wat Paulus in de Efezebrief zegt. Dat meent niet dat die niet stemmen, maar ze reden van andere verhältnissen. In Efeze redt Paulus tot mannen en vrouwen die beide bekeerd zijn, en hoe ze zich ene tot de andere benemen zullen. Peter redt van dat verhältnis waar een man en vrouw bevrijd zijn, maar een van den zich dan bekeerd. En Peter zijn schrift is dat die vrouw. Peter redt van hoe die vrouw zich en zoon Verhältnis benemen zal. De Bibel zegt ook dat wanneer een man of vrouw, die in Christ is, zich bevrijden wil, dan zal hij of zij zeggen maken dat de andere in Christ is. Dit is wat Paulus in 2 Korinther 6, 14 zegt, laat je niet met de aanlevende taub spannen in een vreemde jacht. Dan wordt hij gerechtigheid en aangerechtigheid in gemeene. Een woord voor gemeenschap heeft licht en diesternis. En Peter wordt ons mee van deze zaak verstalen. Door zijn verschillende dingen die een man en vrouw taub trekken en die nu een bevriedigd leven gaan leiden. Dat kan zijn dat ze dezelfde dingen gelijken en dat ze zich een of de andere leef hebben. Maar dat woord dat je raadste weet heeft, is of ze zich wegen den geloven enig zijn. De Bibel zegt dat een gelevende zal zich niet met een angelevende bevrijden. Bekeerd zijn is ganz anders als religion hebben. Bekeerd zijn meent dat een mens dem Herr Jezus als de eenste heiland aangenomen heeft en dat hij of zij am geloven wandelen deed. De leven is veel meer als charpelig aantrekkend zijn of een dieper gevoel hebben. De leven wordt zichzelf voor de andere gans aangeven. Dat is hoe Paulus de leven in 1 Korinther 13 kapitel 4 bij 7 vers beschrift. En dit is wat het zegt. De leven houdt lang uit. De leven is leeftolig. De leven is niet neidisch. Pocht zich niet. Is niet stolt. Is niet protzig. Is niet angeschikt. Is niet nozig. Is niet in je ooit. Rekent dat bij ze niet aan. Freut zich niet over angerechtigheid. Overvrijt zich met de waarheid. Die verdraagt alles. En verzaagt niet. Am geloven. En een hoopning en een geduld. Zo'n leven komt van God. En zo'n leven zal een bekeerde man ook voor zijn vrouw hebben. En ook een bevriede vrouw voor haar man hebben. En ongedoen zijn toam. Ongedoen zijn meent niet dat zij zijn voetbank of de schloof moet zijn. De man zal zijn familie zo leiden als God dat bestemd heeft. En zo'n leiding kan een vrouw gans je troost nog vallen. En Christus zijn de vrouw en de man eend. Ober God heeft de man als de leider hem heim aangesteld, zodat hij zijn familie en de Heer zijn weg leiden kan. Mannen, je zullen jullie vrouwen zo leef hebben, als Christus de gemeente leef heeft. En vrouwen, je zullen hoge respect hebben voor jullie mannen en den ongedoen zijn. En kinderen zullen geleerd worden dat ze gehoorzaam zullen zijn. Zo heeft God dat aangesteld. Nu 1 Petrus, het 3 kapitel, de eerste 2 vers. En demzelfde weg zal je vroeger jonge mannen ongedoen zijn, dat die dat woord niet gehoorzaam zijn, kunnen gewonnen worden, dat die vroeger er wandel, ohne dat ze veel zeggen. Wanneer ze er vroeger reine, aanstaande wandel zijn. Wie kunnen zijn hoe dat is, wanneer een man en vrouw zich en een aanbekeerde toestand bevrije, en dan een van den zich bekeerde deed. Zo'n de waarde je boeren zijn, ha een andere uitzicht in er leven, als zo'n de niet waarde je boeren zijn. Hoe zal de bekeerde mens zich in zo'n verhältnis benemen? Hoe zal die zich behandelen? Hier heeft Peter de vrouw hem zijn, op dat wordt datzelfde zijn voor de man. Wanneer een waarde je boeren is en de andere niet, dan kan dat aaneenigheid inbrengen, over de is rood. Wel wie zei dat de vrouw zich bekeerd heeft over de man is niet. Eerstens zal de vrouw ongedoen zijn tot haar man. Dan kan ze in haar wandel rein en aanstandig zijn. En daardoor kan dat mogelijk zijn dat ze haar man door Christus gewinnen kan, ohne dat ze veel zei brengt. Dit is ook datzelfde wanneer de man zich bekeerd heeft, over zijn vrouw nog niet is. Wanneer beide bekeerd zijn, dan kunnen ze God zijn woord toop lezen, ze kunnen toop beden, en ze kunnen geestelijke zaken toop durchreden. Wanneer bloos een bekeerd is, dan is dit vielleicht niet mogelijk. Wanneer een mens bekeerd is, dan wordt dat eerst im heim te zijn zinnen. Dan wordt dat bood op een boer gemaakt worden in de noberschaft, en hoe zo'n mens zich benemen deed. Wanneer een vrouw bekeerd is, over de man niet is, doch geeft dat de man geen vrijheid, zijn vrouwen zingen en een aanrechte weg te behandelen. Peter heeft meer van dit te zeggen. Derde en vierde vers. Laat je smuk niet bloos van buiten zijn, zoals hoofdleichter, geld aanhangen, of de stroom aantrekken. Leven laat dat van binnen zijn, en hoort, met een onverjankelijke zonste en stille geest, wils daaraan, heeft God een grote gevolg. Deze vers meenen niet dat een vrouw niet zal smak ongekleed zijn en smak hem aanzien zijn. God heeft vrouwen met zo'n smak gemaakt. Dat is een charpelijke goof. Dat is een poort van waar ze zijn. Maar dit is niet alles wat ze zijn. Peter zegt dat de smak zal niet bloos van buiten zijn. Maar de riemen en de riechen deden de vrouwen zich zo uitputsen zoals Peter dat hier beschrift. Ze maken dit veel wichtiger als iemand wat andere. Ze willen zichzelf verstellen en voorken deden ze dit zodat ze mannen dadurch nur sich selbst tragen können. Wenn eine Frau die Wade geboren ist, ist da ein viel geraterer Schmuck. Und dort ist ein Schmuck, dort von Benner kommt, von einem Jesus, der demütig und sanft ist. Was von Bütte zu sehen ist, ist angeleicht. Wir tragen dort an. Das meint nicht, dass wir schlopmätzig oder schladanzig sind. Und das meint auch nicht, dass eine Frau so soll sein. Peter betont, dass es viel wichtiger ist, dass eine Frau von Benner soll mit Schmuck bekleidet sein. Was wir von Benner angehangen haben, ist viel wichtiger als was wir von Bütte möchten antragen. Was von Benner ist, kommt von dort Hort. So als ein Mensch in sein Hort denkt, so ist er oder sie. Ein Mensch, der Wade geboren ist, hat dem Heiligen Geist, der in ihm wohnt. Was wird der Heilige Geist in ein Mensch tun? Na, er wird am Meier so als Jesus Christus schmocken. Paulus schreibt uns diese Farge in Galater, das 5. Kapitel, 22 bis 25. Farge, die Frucht von dem Heiligen Geist beschrieben. Über dem Heiligen Geist seine Frucht als Leib, Fried, Geduld, Freundlichkeit, Guts, Glaube, Sanftmut, Selbstbeherrschung. Jegen Sund ist dort gesagt nicht. Nu die Christus angehöre, hat dort Fleisch mit der Leidenschaft und Last getriezigt. Wann wir am Geist leben, dann wollen wir auch am Geist wandeln. Dem Heiligen Geist sein Wort in ein Mensch sein Hort, wird so eine Frucht in sein Leben hineinbringen. Und so wird Gott zum Gefallen sein. Hier sagt Paulus, dass ein Mensch, der mit dem Heiligen Geist gefällt ist, wird Schmuck haben, dass Gott verherrlicht wird. Der Mensch muss willig sein, dass der Heilige Geist so vor dich bringen kann. Peter sagt, dass wann das Hort reicht ist, dann wird dort ein unverjänglicher, sanfter und stiller Geist über dir bringen. So kann passieren, wann wir Zeit nehmen wollen, Gott sein Wort zu lesen und gehorsam sein, zu was uns darin gesagt wird. Wir können uns selbst von Benner nicht Schmack machen, der Schmack der Kleider antragen. Die ganze Person kann über Schmack gemacht werden, wann wir ein Geist, ein Hort haben, der von dem Heiligen Geist Strom gemacht wird. So wird das sein, ob dort ein Mann oder eine Frau möchte sein. Dort fängt mit der neuen Geburt an und dann dem Heiligen Geist, die Freiheit geben, an uns zu regieren.

nu de vijfde en zesde vers. Dan dat is zo als de Heer je vroeg zich vrije jaar uitstroomde, die er hoopning op God zade en weer er mannen aan je doen, zoals Sarah, Abraham, je hart en am Heer naand, en je zendt je nu er tjinge en doen wat goed is, en ha niet angst voor eerjenten angst. Peter brukt de vroeg in het Oude Testament als bijspeler van zonen die er mannen aan je doen weer. Sarah weer een van deen, zo ook Rahel, Rebecca en zo goor uit, die zich met Boas bevriend, die ook door zijn verelderen weeren. Deze vroeg hadden een grote tovertrouwe en er mannen, en een hoopning en God. Sarah je hart Abram en naandam her, en dat meent dat ze een grote respect had voor hem. Peter en Paulus hadden ook wichtige zaken te mannen te zeggen. Wanneer mannen zich als Godesvechtige mannen benemen worden, en er vroeg zo leef hebben worden, als Christus de gemeente leef heeft, dan wordt dat ook niet zeer schwer zijn voor die vroeg er mannen ongedoen te zijn, zei maar. Vroeg de waarde je boeren zijn, moeten er hoopning op God zetten. Alles moet zo als te God gedoen worden, of dat met multi de maken te doen heeft, of de tjingen tevreden stalen, of de kledernijen, of de vlekken, enzovoort. Dat kan alles zo als te dem Heer gedoen worden. Lees de vroeglied. Wanneer dit hem je bed, als te dem Heer gedoen wordt, en je jene tjingen hem rechtet, en den geloven aan je rechter, dan doet je dem Heer Jezus in de arbeid. Junt als de grote missionsveld gegeeft worden. Mocht de Heer junt alle veel genoeg geduld, wijsheid en kracht geven en jun dienst. Wanneer zo'n man junt zijn, die nog niet waar je boeren zijn, neemt nu de tijd dat met de Heer Jezus dek te reden. Hij wordt junt raden. Hij wordt junt van binnen uitstromen. Doet junt woord hem heim, zoals tot de Heer. En hij wordt junt zegenen en belonen. En wordt junt zijn vrede schenken. Nu de zevende bet negende vers. Je manslied rood zo. Woont met june vroes vernemtig toop, wils je weten dat die vroes zwakker is, en jeeft er de eer en de er traft, wils zij ook een oor is, en de genoed dat leven, zodat june je bed niet verhinderd worden. Te go de laatst, had alle een zijn, met velend, ziet june onder een ander goot, dood met lieden, en hart en demietje zijn. Doet niet aanrecht met aanrecht trektolen, of de schellen met schellen, leven doet zegenen. Wist je weten dat je daartoe beroepen bent, dat je zullen en zegen over. Dat zijn niet bloos de vroegst, die van de Heer dat Peter in je richting trieën. Mannen hebben ook veel te leren. Want Peter zegt, je mannen groot zo, dan wat hij tot de vroegst gezegd heeft, je heert de mannen ook. Wat hij van de Heer Jezus verheer gezegd heeft, moet voor de man ook zo zijn. Hij heeft meerdere dingen te zeggen, hoe zo'n waarheid tot gebracht wordt. Man en vrouw zullen vernuftig te wonen, en dat neemt in betracht dat de vrouw zwakker is. De man zal zijn vrouw zo'n eer geven, als haar traft. Zwakke zinnen mocht hem charper zo zijn, maar dat meent niet dat zij een karakter zwak is. Zij is met haar man een met of van dat leven. Als God de mens er zo verdeed, zei hij dat het niet goed weer dat die man alleen zal zijn. Hij neemt een reb van Adam zijn zied en moek van dat een vrouw. God zei dat hij voor Adam een helper maken wordt, zonder die hem te pas gemaakt weer, die hem gans maken wordt. Wanneer een man dat hem zijn held en in zijn hart behouden wordt, dan wordt hij zich met zijn vrouw zo benemen, dat hij haar de eer geven wordt, die haar treft. Dit is hoe de apostel Paulus deze woord in Efeze 5, 23 tot 28 beschreven heeft. Dan de man is de vrouw erhoopt, zoals Christus dat hoopt is, over de gemeente. En zelfs de heiland is voor de charpa.
Aber so aus der Gemeinde Christus und ihr Don ist, so sollen die Frühes sein zu ihrer Männer und alles. Je Männer hat jene Frühes Leif, so aus Christus der Gemeinde Leif hat und sich selbst dafür hangeeft, dat hij die mocht heilig maken, derg dat wasche met wote en woord, zodat hij die gemeente mocht tot zichzelf verhaarlicht verstallen, die niet plakig oder verknedderd is, oder ergens zo wat er is, aber dat die zullen heilig en ohne fehler zijn. Zo zullen mannen ook ere vroes lijf hebben, als ere jene charpa. Wer zijn vroe lijf heeft, heeft zichzelf ook lijf. Deze vaar zei, dat een man zal zijn vrouw zo lijf ha, als Christus de gemeente lijf haft. En hoe is dat? Jezus geeft zichzelf aan, voor de gemeente. Hij dacht niet aan zichzelf, maar aan anderen, aan die en mij. Zo'n lijf vraagt niet, wat een mens een touche daarvoor krijgen kan. Zo'n lijf heeft bloos dat beste voor de andere persoon en zijn. Dat is ware lijf. Peter zegt dat een man en zijn vrouw zullen vernünftig taub wonen. Wo wordt dat voor je gebracht worden? Een man zal niet meer van zijn vrouw verlangen als dat mogelijk is voor haar te doen. Dan wordt dat ook niet schade, wanneer de man haar in gewisse zaken helpen wordt. Dat is veel beter, dat ze taub schaffen zullen, als dat ze ene tegen de andere arbeiden worden. Dit is vallend zo, wanneer man en vrouw beide betjeerd zijn. Dat is de man zijn opgave, dat hij zijn familie en Godsdienst en zijn heim leiden zal. Dat is wat God van hem verlangt. Peter zegt ook dat wanneer een man zijn steed niet neemt en zich niet recht benemen deed, dan worden zijn gebeden gehinderd worden. Een man en zijn vrouw zijn taub of aan de genoeg die aan veelt tom leven. Een familie recht op te brengen en voor den recht te verzorgen is een grote verantwoordelijkheid. Daar is veel meer nodig als den bloos met eten en kleden te verzorgen. En jeder kind heeft ook een ziel. Van jong aan moet de elder den van God in zijn leef vertalen en den in God zijn woord onderrichten. Dat is een grote zegen. Wanneer kunnen de Heer zijn radung aannemen, wanneer ze nog jong zijn? Dan kunnen ze in haar geloven wassen en de Heer dienen. De leef die een man en zijn vrouw, een voor de andere, ha, en die kunnen ha, en dat bewijzen, kan een grote schutz zijn voor de familie. In de achte en negende vers redt Peter van zo'n dingen, die man kan zijn volk zal op een boer zijn. Hier zijn de zaken die Peter verstelt. Had alle een zin, metfeilend, ziet jund ongerenander goud, dood metlieden, en hadden die met je zin. Dood niet aanrecht met aanrecht trektolen, oder schellen met schellen, leven dood zegenen. Dit heeft met dag voor dag leven te doen, wanneer we met andere mensen je schaaf drieven, oder wat immer we mochten doen, oder woer we mochten zinnen. Dit is zo als Christen, zich benemen zullen, als ze in dat heim, die kerk, oder die noberschaft mochten zijn. In Kolosser 3, 17, lees wie, en wat emmer je doen, of een woord oder werk, dood aan dem Herr Jezus zijn nomen, en dankt God dem Vader derg aan. In 1. Korinther 10, 31, staat dit geschreven, of je dan eten oder drinken, oder wat emmer je doen, dood alles to God zijn eer. Alle een zin hebben, meent niet dat we alle overeen denken worden, oder alle een zaag overeen aanzienen. Dat moet alles tot één eng gebracht worden, en dat is voor God zijn eer. Dat is wat alle Christen hem zijn houden zullen. We moeten ons verlangen, zo inrichten, dat die met de Heer zijn zin stemmen worden. Met velen zinnen, meent dat we ons en andere mensen er een verhältnis en indenken, zodat we beter verstonden kennen hoe dat met den mocht zijn. Dit wordt ook menen dat we niet eerst aan onze ene zaak denken worden.
aber wo dat met ons nova mocht zijn. De Heer Jezus had veel te zeggen wegen de leef de Christen te anderen zullen hebben. We zullen ons ondereinander goed zijn. De Heer Jezus zei dat zijn navolgers zullen zich leef hebben zoals hij aan had leef gehad. Zo'n leef kan we niet zelfs even deel brengen, aber de Heilige Geest woont in ons en dat eerste poort van zijn vrucht is de leef. De leef is niet bloos een geveel. Dat is ook een entschluss dat we maken. En wanneer je zegt dood met lieden, dat kan toepgenomen worden met een demietje zin te hebben. Dat is niet schwer andere mensen te rechten, wanneer dat met een slag gaat. Dat is aber van de Heer, wanneer Christen met zo'n metlieden kan en den dan met helpen. Een Christ zal niet aanrecht met aanrecht trektolen of schellen met schellen. Wanneer anderen ons aanrecht aandoen, dan moet wie van God de genoden kracht nemen en voor zo'n mensen beden. Dan kunnen we goed doen waar dat mogelijk is. Zo'n arbeid wordt ons een zegen brengen. Zie maar, dit is hoe God verlangt dat we ons in deze wereld benemen zullen. Dat is over eerstens nodig dat een mens zelfs zal worden geboren zijn. Mijn vriend, wanneer dat nog niet zo in dien leven is, dan neem de Heer Jezus als dien heiland aan. Nu, mocht de Heer je zegenen.

Wat je gezien voor, of je hebben vielleicht een vrouw over dit programma, of vielleicht over dat Heil en Christus, waar je kennen de overtuiging hebben dat je een zinnenschuld vergeeft is en dat je waren voor alle eeuwigheid im Himmel zijn, we worden hier in je met helpen, op grond van Gottes Woord. Römer 10, Vers 13 zegt, wer immer den Herrn in zijn Namen anroept, wordt zeilig worden. Bitte schrijf nou den selben Radiosender, wo je nou horchen.

0: De klok is drie.
1: Nu hier weer de korte aandacht van Radio de Wachwieser zum Frieden mit Gott uit Horizonte Santa Cruz, Bolivia. En deze aandacht redt Donald Niefeld.

Nu hier weer de korte aandacht van Radio de Wachwieser zum Frieden mit Gott uit Horizonte Santa Cruz, Bolivia. En deze aandacht redt Donald Niefeld.

0: De klok is 6 met 30 minuten.
1: Nu hier in de aandacht uit het boek De Herr is mijn licht en mijn heil van Wilhelm Busch, Free en Plotitsch Evasat.

The clock is ticking. Je heren dat plotische programma van Radio Segenswelle. Welkom te de programma Wat zegt de Bijbel?

en de Heeren Jezus zien en dieren noemen, begrijp ik alle touwgera en hij tunt ook van harte welkom te dit programma Licht uit Gods Woord. Dat is ons een vrede dat die touwgeren downen en ons verlangen is ook deze door programma Gods Woord te verbreiden. De Heer zegt ook in Psalm 81, vers 8, hier mijn volk, laat mij on je die reden. In dat reden Gottes wel wie immer waren, ook aan ons God opnemen en wel een downen wat hij ons te zeggen heeft. En doet er zal ook dat van deze programma deinen.

Onze programma zijn alle op cassette te hebben. De cassette met twee programma's daarboven kost maar bloos $10. Wil ze prijzen voor de post zo je stee zijn, moet je ook met onze prijs van $7 by $10 napkomen. Wanneer je een van onze programma's bestalen mocht, dan schikt ons dat geld met wanneer je dat bestalen. En onze touwheren die niet in Canada wonen, kennen deze programma van die station waar je die van hier zelfs veel biljet hebt, als wanneer je die van Canada thuis hebt. De nummer voor dit programma is 251. Wanneer je dat van deze programma bestalen mocht, dan vraagt naar het programma nummer 251.

0: Welkom. Dit is ondag as van Deeran Church in Leamington, Ontario. Ons ziel is om mensen leiden om Jezus Christus nu volgen. We hopen dit ondag wat je aansporen om Jezus Christus beter nu volgen. God is zegen. Welkom. Dit is ondag as van Deeran Church in Leamington, Ontario. Ons ziel is om mensen leiden om Jezus Christus nu volgen. We hopen dit ondag wat je aansporen om Jezus Christus beter nu volgen. God is zegen.
1: Ik wil jullie ook alle welkom van deels Mars. En wanneer hier aan het kerk zijn of later online, mijn vrede dat we zijn op je komen. Mijn vrede dat we zijn onder een dag, we zijn door een geest, dat we op je trokken en door een raadung, dat we God aanbidden. Aanvang jaar, we waren daar nog niet op in je bied, dan ging we in een series daar en dan nam ik een tijd voor erwaken. En in deze serie zeggen we wat God in het verlangen is dat we terugkomen naar hem. Dat we ons verzuinen laten met hem. Dat we ons hart geven naar hem. En we willen nu over de volgende twee zinden, wel van 2 Korinther kapitel 5, de 16e bij de 17e vers zijn. Wat zal we voor zijn ons zegen tussen ons? Ik geloof in de laatste twee jaar. En we hebben ons best geproefd niet van coronavirus te reden. We hebben ons best geproefd, dat is een tjok, dat COVID-19 is niet de grootste timer aan onze tjok. Een ding wat ik gezien heb, is dat wanneer we uit 9 zijn gegaan, wegen dat

0: Wie harten hier in het nächste ein Kapitel uit het Nieuwe Testament. Uit het boek Matthäus.
1: Kapitel 20. Met het himmelrijk is dat zo als met een eigendommer, die tijdig zum Morgen ging arbeiten meiden en zijn wingorden te arbeiten. Als hij zich met aan einig wordt, aan een volle doorgesloon te tolen, schekt hij aan en zijn wingorden. En als hij klok neer ruut ging, zag hij nog anderen op den marktplaats stonen, die nog te donen houden. En hij zei te aan, goet je ook aan mijn wingorden arbeiten, en ik wil junt geven wat recht is, en zij gingen. En als hij op middag ruut ging, en klok 3 no middag waren, moek hij dat rood zo. Bij klok 5 ging hij nog eenmaal, en vond nog Amazonen die zich rondstonden. En hij zei te aan, waarom stoor je hier den dag even in donen nog? Zij zeiden te aan, wie het als China je meid haft. Hij zei te aan, dan goet je ook aan mijn wingorden arbeiten. Als dat eerst ovend wordt, zei de eigendommer van den wingorden te zijn huisvoder, roep de arbeider en tol aan ihren loon. Vang wie'm laatsten aan, en zo wat du bat den eersten best. Dan kämen die klok 5 gemeid weeren, en kregen jeder een volle doorgesloon. Aber als dat bat de eerste kämen, dachten die, zij würden meier kregen, aber zij kregen ook jeder een volle doorgesloon. En als zij dat kregen, grunsten zij even den huisvoder en zeiden, deze laatste hebben maar een stund je arbeid, en du hast dan onschillig gemaakt, die wie dich de dorges hat, die los gedrocht haben. Hij aber zette einen van aan, mijn vriend, ik dau die kein Anrecht. Warst du denn nicht einig met mij, voor een dorgesloon den dag te arbeiten? Nem, wat die je hierten go, ik wil de laatste so viel geven als die. Darf ik, met dat wat meent is, nicht daunen wat ik wil, oder bist du aufjenstig, wils ik so mildgeverig zie? Zo worden de laatste die eerste, en de eerste de laatste zennen, wiels vele zijn beropen, ober weinige zijn uitgewählt. En als Jezus op dem Weg naar Jeruzalem weer, neem hij zijn 12 jinge apart en zeet aan. Kijk de mal, wie gonen nu naar Jeruzalem, en de mensen zien wat aan de schriftgeleerde en hogepriesters uitgeleverd worden, en die worden aan hem dood veroordelen. Die worden aan de nicht-Juden evangeven dat die aan verspotten, verheven en trietschen. En om dritten dag wordt hij weer opstonen. Dan kwam de moeder Zebedeus met ihre 2 zeens, knijt voor Jezus en zei, zij had hem wat te vragen. En Jezus vroeg haar wat zij wil. Zij zei, zei, dat mijn beide zeens, einer aan die rechte ziet en einer aan die linke ziet, wie die en die kennigrijk zetten zullen. Aber Jezus antwoordt en zei te haar, je weet nicht, nu wat je vragen. Ken je dat drinken, wat ik drinken moet? Zij zeiden te hem, dat kennen we. Hij zei te aan, wat ik drink zal je drinken, en met die doop, womit ik je duipt zie, waar je geduipt worden, ober te bestemmen, wer aan mijn rechte oder linke ziet zetten zal, is nicht meine Sache. Dat wordt voor die zennen, die mijn vader door te bestemmen wordt. Als die tieren dat hierden, wären sie eierlich über die beide Breider. Dan roept Jezus aan nu zich en zegt, je weten dat die leiders van de veldje even aan ram kommandieren, en die maak je even gewalt. Man kunt, aber soll dat nicht so sein. Wer mank jünt groot sein will, mat sich even den nächsten sin knacht zu sein. Wer bejünt de gratster sein will, mat allemans deiner sein. Willst de Menschen sehen, käme ook nicht sich bedeinen te loten, aber te deinen, in sin Leben hand te geben, fehlerlos te kijpen. Als sie van Jericho wach gingen, kämen am ein Schof Menschen hingeran. En da sollten 2 blinde Männer am wach. Als die hierden dat Jezus door voorbij kwam, schreeuwen die, hab medleid met ons, o Herr, du Davids ihn sehen. De mensen beschwichten aan en zeiden, ze sollen stil zijn. Aber die schreeuwen bloß so viel dollar, Herr, hab medleid met ons, du Davids ihn sehen. En Jezus stond stil en roept aan en zei, wat zal ik voor jou tonen? Zij zeiden te hem, Herr, maak ons de ogen op. En Jezus strekt aan hun medleiden over de ogen, en voorts konnen ze waren zijnen, en ze gingen met Jezus met.

0: Bi harken hier neer het nächste ein Kapitel uit het Nieuwe Testament. Uit het Bild Matthäus.
1: Kapitel 21. En als zij nu naar Jeruzalem kwamen, bad Betfage om Olivenborg, schickt Jesus twee van zijn jünger en Zeto aan. Goet aan dat darp, dat verjundlicht, en voert waar je een Eselen aangebungen fingen, die een jorling bij zich haft. Leist de los en brengt mij de her. En wanneer jund irgendwer nog wat vraagt, dan zegt hem, de haar wel de brokken, en de wordt jund de voetsloten. Dit passiert, dat erfeld wordt, wat de profeet gezegd had, zij de dochter van Zion, zijt, dien kennig kämt sanftmoudig nu die, op een ezeljorling gereden. De jinger gingen en deiden, zoals Jesus aanbevolen had, en brachten de ezelen ook dat jorling, en spreiden ihre kleider doornap, en Jesus zat zich doornap. En vele mensen deiden ihre kleider even den waag uitspreiden. Andere schneiden aster van de baim af en spreiden de even hem waag. De grote mausen mensen die verab gingen en ook die wat hing eraan kiemen schreeuwen. Hosiana, dit is David zijn zoon. Gezegend en God zijn nomen is die hier kiemt. Looft God im hechsten hemel. En als Jesus in Jeruzalem neemt kiem, werd de ganse stad abgericht en vroegen, wer is dit? Dat volk zegt, dit is de profeet, Jesus Christus van Nazareth in Galilea. En Jesus ging am Gottestempel nern, en jucht die alle uit, die door benen kauften en verkauften. En hij stelt de geldweichsler ihre Deschen om, ook de duivenhändler ihre Bänken. Hij zeto an, dort steht geschreven, mein Huis soll ein Bethuis sein, aber je mogen eine Reibe heil doruit. En de blinge en lome kämen nur arm im Tempel, en hij heil an. Aber als de hoge Priesters en de Schriftgelehrte sagen, wat Jesus verwundert deit, en wou de kinge am Tempel David zien zeen ein Hosiana te schreien, oier an dort, en zeden te am. Hierst du nicht, wat desse sagen? Jo, zegt Jesus, hab je noch niemals gelest? Du hast dafür gesorgt, dat de kinge an de Mutterbrust die loven worden? Dan verleidt hij an, en ging uit de Stad ruit naar Bethanien en blijft dort der Nacht. Als hij tijdig Samarius trägt naar de Stad, kam Hunger am. En als hij een Viehenbaum am Weg stonen zag, ging hij an, aber funkt zes nuscht als Bläder doran. Dann seht hij tot den Baum, mocht an die niemals meer Frucht wassen, en de Baum verdreht, fuhrts ab die steht. Als die Jünger dort sagen, wunderten sie sich en frugen, wo kämt dort, dat de Baum fuhrts verdreht is. En Jesus seht an, ik sag jünt de Wahrheit, man je gleiven en nicht fievelen, dan wo je nicht mehr daunen, wat an den Viehenbaum passiert is, dan wo je sogar zu dessen Borch sagen, du sollst von hier abgehoven en am Meer geschmeten sennen, en dat wordt worden. En am alles wat je beden, wo je kriegen, wann je glauben haben. Als Jesus am Tempel nennt kam, en anfangt te leren, kamen dort volk ihre hoge Priesters en Ältestas nur arm en frugen, derch wat für ein Machtracht, desst du diese Dinge, en wer haft die dort Machtracht gejeft? Aber Jesus antwoord an, ik wou jund ook wat vragen, en wann je mij de antwoord geven, dan wou ik jund ook zeggen, derch wat voor een macht draagt ik deze dingen dou. Johannes zijn dijpen, wie dat van hemel oder van menschen, en ze strijden zelfs hanen her en zeden. Wann wie zeggen, dat het van hemel weer, dan wordt hij zeggen, waarom glijf je dan niet van arm? Aber wann wie zeggen van menschen,

Wanneer van die bed, deed wat hij voor de haben wil. Zij zeiden, de eerste. Jezus zei te aan, ik zei je de waarheid. De tax collecte en hoeren gonen eier im Himmelrijk nennen als je. Wils Johannes kwam je den rechten weg te leren en je glijfden am nicht. Aber de tax collecte en hoeren glijfden am. En sogar als je dat zagen, keert je nicht am en glijfden am nicht. Jezus zei, horchte mal nu dit liknis. Do wie een Wirtschafter, die plant een Wiengarten, bied een Tünraum en maakt een Wienpras en bied een Tarm en verpacht den Garten en reist naar een ander Land. En als de Wiendruven arnt kwam, schickte zijn Diener naar de Pachter, zijn Port van de Frucht te holen. En de Pachter verheefden einen van de Diener, maakten den zweiten dood en steinigten den dritten. En hij schickte nog eenmaal Diener, meer als dat eerste Mal, aber de Pachter deiden met die datzelfde. Dan nachher schickte zijn einen Sehn. Hij zei, voor mijn Sehn waren zij respect hebben. Aber als de Pachter den Sehn sagen, zeiden zij te zichzelf. Dit is de Orf, komt, wel we den dood maken en zijn Orfgoud nemen. En zij nemen hem, schmeiten hem uit dem Wiengarten ruit en maken hem dood. Wanneer de Eigendeimer vom Garten komen wordt, wat wordt hij met de Pachter doen? Zij zeiden te hem, die wordt de beise Band aanbrengen en den Wiengarten en andere verpachten, die hem de Frucht geven, wann de Tiet dort is. Jezus zei te aan, heb je dit nicht an de Schrift gelesen? Jero den Stein, den de Bühli te zied leden, is de Eichstein geworden? Dort haft de Haar gedonen en is een Wunder für onze Ogen? Dort is woram ik jund sei, dort Gott zijn Rick van jund wordt wahrgenommen worden en een Volk gegeven, dort de Frucht brengen wordt, so als ik dort geheert. En wie op dessen Stein fällt, wordt zich te wiederbrechen. En op wem de Stein fällt, die wordt te grüß verschlagen worden. Als die hoge priesters en de Pharisäer dit gelijknis hierden, wisten zij goed dat Jezus aandoen met meint. Aber als zij hem willen vastnemen, fechten zij zich toch voor de menschen, wils de Jezus voor een profeet hielden.